Brox gewoon weer. I am psychotic. Ja, ik snap die. Het moet altijd iets engs zijn, hè, met dit soort muziek. Iets griezelige en horrorachtige. En psychotisch, dat wil je natuurlijk niet worden. Maar die dame, of was het Drock zelf die in zijn psychose een hele soort andere stem heeft gekregen? Ik weet het niet. I am psychotic. 2025 van Drock uit... wat was het ook weer? Uit Zuid-Holland. Dat. En je voelt je goed. Daarvoor staat Op een dag van Ingrid. Ik had volgens mij zelfs opgeschreven. Ingrid kwam uit. Uit Oosterhout, Noord-Brabant. Ingrid Zwegers. Ik heb trouwens niet echt goed opgezocht hoe oud ze is. Maar op het fotootje ziet ze er sowieso 9, 10, 11 jaar oud uit. 1986. Op een dag. De cover van... Un, deux, trois. Maar daarvoor zat nog de herhaling van Nutid, Anticimex, april 1982, de demo. En dat betekent cadeau, dus dat je dat ook weet. Vlug, je bent vlug en je luistert naar Patapoe Action, naar het liedje met fusgitaar. The Grey Things kwamen uit Albany, dat is in Amerika, New York State, dus de staat New York aan de oostkust. Heette eigenlijk anders, de Shazams of de Kraken, nou ja, in ieder geval, die, maar brachten nooit iets uit. Eén single hebben ze mogen uitbrengen en toen heeft de producer of de geldschieter ze Grey Things genoemd. Dus de band Grey Things, misschien wisten ze dat bij opname niet eens dat ze zo heten, maar het doet er niet toe. Charity is het nummer. De fus komt zachtjes opzetten, niet keihard in je smoel, maar gewoon Charity. Begins at home. Grey Things. Patapoe Action.

Dat was natuurlijk New Style, dat hoorde je wel met Botto op voorzang en SG. Featuring, New Style featuring SG. Onrofini Nikba, 2026. Onrofini Nikba van New Style featuring SG, 2026 uit Suriname. En daarvoor The Grey Things uit Albany, New York, 1966. Charity, met wat fus, zoals het hoort. Dat. Je geeft je paspoort aan zomaar iemand op straat en je luistert naar Patapou Action. We gaan nu naar de experimenteelachtige muziek van rond 1980. Purolator, hoe heet je ook weer? Kurt Dahlke of iets dergelijks. Heeft Blauwe Maandag in de Duits-Amerikaanse Freundschaft gezeten. Maar was eigenlijk veel te kunstig of artistiek. En op zichzelf had veel meer een eigen agenda, gelukkig. En heeft in 1981 alweer een eigen album gemaakt. Of misschien was dat alweer zijn tweede. Onder de naam Purolator. En dat gaat echt los op het experiment. Bijvoorbeeld nu gaan we krijgen dus jazz. En dan wordt het ook nog in het Frans op een gegeven moment. Dus poeh. Maar allemaal keurig mooi opgenomen. Hij was ook heel vroeg had hij samples en zo. Ik weet niet of hier al een sample in zit. Maar dus dat. De Kurt Dahlke. Purolator uit Duitsland. Studio Fatal. 1981. Pat Action.

Faye Bennett hoorde je. Dat was Faye Bennett, 1976. Big Cocky Wally. Waarin ze uitlegt wat haar wensen en behoeftes zijn. Volgens David Katz, de biograaf van Lee Scratch Perry, die dit heeft opgenomen in zijn Black Ark studio. Die noemt dit nummer Outrageously Filthy. Het gaat ook over seks natuurlijk. Maar Outrageously Filthy, dat... Misschien snap ik gewoon helemaal niet wat ze zegt. Dat is de vrouw. Dat is de vrouw die zingt over een man. En dat is de omgekeerde versie van Big Pussy Sally van Lord Creator. Die gaan we een andere keer draaien. Het leuke is, die twee singles, dus Big Pussy Sally en Big Cocky Wally, dat die hebben alle twee een eigen dub. Maar van alle twee is er ook nog een dub ontdekt. Dus de man over de vrouw en de vrouw over de man. In dit geval was het Big Boy Wally. Dus dat gaat dan is het gewoon alleen man Wally en niet Cocky Wally. Maar goed, het is een titel die ze in 2013 nog hebben uitgedeeld. Ik dacht, het is safe for work of zo. Of dat je ook kinderen te kunnen luisteren. Weet ik veel. Waarschijnlijk uit de verzameling van Pat Francis. Ja Lloyd, Ja Lyon. Ja Ali. Allemaal dezelfde mens met, hun, met zijn label. Die, goed, die heeft een zootje van die masters en gekke opnames. Kunnen uitbrengen. Of laten uitbrengen. In ieder geval 2013 is dit uitgekomen. Big Boy Wally. Eerste van de drie. Gewoon een kortere en andere versie van die dub. Die je nog niet hebt gehad. Want de tegengestelde samenstelling kan ik ook nog doen. Dat ik dan begin met de man over de vrouw. Dan de vrouw over de man. En dan de man over de vrouw. Allemaal 1976.

70 opgenomen natuurlijk. En voor die drie reggae, die outrageously filthy muziek van zojuist, daarvoor zat nog Studio Fatal. 1981, Purolator. Uit Duitsland. En van Duitsland is het maar een kleine stap. Je maakt een grote stap. Je luistert naar Patapoe Action. Naar de punkmuziek. We moeten vlug naar Zweden. Het nummer Arne Wijze. 1983. Kurt i Couveuse. Of Couveuse. Kurt in de Couveuse. Dat betekent het. Dat weet ik zeker. We hebben ooit wel eerder van gehad. Nooit zoveel. Deze is ook weer van Really Fast. Geloof ik. Really Fast 1. Als ik het me goed herinner. En het is opgenomen september, 5 september 1982. Really Fast 1. Arne Wijze, Kurt i Couveuse, Patapoe Action.

Im Stahlnetz des Dr. Mabuse. En dan de titelmuziek van die film. Im Stahlnetz des Dr. Mabuse. Peter Zandloff heeft de muziek gemaakt. Je weet toch, die geheime Dr. Mabuse. En niemand weet zijn identiteit. Hij is een soort Crimson. Oh nee, het is maar in één verhaal. Dat Crimson. Nee, oh nee, was het Lambiek. Ja, maakt ook niet uit. Hele spannende films waren dat. Ze speelden altijd in Engeland, maar was in Duitsland opgenomen. Kon je ook zien, die mooie oude kapotte steden van Duitsland van rond 1960. Dat is natuurlijk totaal esthetiek. Esthetiek, moet je dan zeggen. Ziet er fantastisch uit. En die verhalen zijn altijd ook heel goed, want de politie zijn heel dom. En dokter Mabuse is super gemeen en heeft hele mooie wapens altijd en dingen verzonnen. Hele ingewikkelde plannen om zijn misdaden uit te voeren. Nou ja, een van die grote misdaden overigens van de afgelopen vorige eeuw was Maleisië. Of Malaya. Dus een Engelse kolonie en de Japanners die bezetten het in de Tweede Wereldoorlog. En toen kwamen de Engelsen weer terug. En op een gegeven moment toen wilden die mensen die daar de rubber verbouwden. Want alle rubber ongeveer ter wereld komt uit Maleisië. En ze wilden gewoon loon naar werken. Of ze wilden in ieder geval hoger loon. En toen wilden ze eigenlijk ook best onafhankelijk zijn. En toen werden ze meteen uitgemaakt voor communist. En vervolgens kwam er een soort prequel van de Vietnamoorlog. Een vreselijke oorlog waarbij duizenden mensen de dood in zijn gejaagd, levens verwoest, dit en dat, het hele land overhoop gehaald en kapot gemaakt. En toen moest het toch dan maar op hun manier onafhankelijkheid worden, de federatie van Maleisië of iets dergelijks. En vrouwen werden ook geworven om pistolen vast te houden, om daar de law and order te handhaven. De moeilijke taak die ze hebben gekozen, zoals het wordt gezegd. Maar goed, daarvoor zat juist een ding over een misverkiezing en de maten. En dit is ook weer Girls with Guns, waar je vrouwen ziet schieten. Dat voor sommige mannen heel opwindend is, maar dat weet ik ook niet. En voor vrouwen ook misschien. Of misschien zelfs voor dieren. Of misschien is het ook afschuwwekkend voor heel veel mensen. Dat kan ik me ook voorstellen. Maar goed, dat is die verschrikkelijke geschiedenis. Dit werd gebracht door British Movietone, 27 augustus 1956. Women Police. Die oorlog ging nog tot 60 door trouwens. Dus de oorlog was nog gaande toen deze vrouwelijke politie werd opgeleid. Daarvoor nog Arne Wijze, een nummer van Kurt Ikouwes van de eerste Really Fast verzamelplaat. Opgenomen 19. Wat, ik zei 83, zei ik 83? Nee, 5 september 82 staat ook ergens. En die plaat. Really Fast 1, die is uit 83, dat zal het zijn. Nou ja, hoe dan ook, dan weten we dat allemaal weer. Patapoe, Action, daar luister je naar. En we gaan heel vlug weer terug naar onze vrienden in Peru. Agrupación Lérida. Eentje uit 2024 die we over het hoofd hebben gezien. Nou, weet ik eigenlijk niet, maar het is een cover. We hebben hem eerder gehad van Jobana Hanco. Die was uit 2009, Que Importa. 2009, Jobana Hanco is al lang geweest. Nu krijgen we Que Importa 2024, Agrupación Lérida. Patapú Action.

0: Je ligt weer naakt op het dak. Je luistert naar Pattepoel Action. Action, het radioprogramma voor de snob.
1: Action,
0: programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor belangrijke mensen. Ja, want Pattepoel Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met geld. Gebakjes. Dingen waar je wel eens van hebt gehoord. Dingen die je al hebt en niet meer hoeft te kopen. Of krijgen. Nee, er is namelijk eigenlijk alleen muziek. Alleen muziek hier bij Pattepoel. Action. Action. Brazilië 1970. Os Mutantes. Desculpe Baby.

Tina en de Torpedo's waren dat. Van de verzamelplaat, cassette. Alle 55 kort. Eye Recycling heet het. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Dus het recyclen van ogen. Eye Recycling. 1985 dus. Tina en de Torpedo's uit Nederland. Verder niets over bekend. Dat zouden we aan de heer De Wit moeten vragen. Die dat ding heeft uitgebracht. Die heeft me eerder van details voorzien. Van een ding waar hij zelf op stond. Maar ja, veel van die bands. Die hier stonden dan. Ja, alle 55 kort waren 55 bands. Er is ook een hele administratie alleen al om bij te houden. Welke bands dat zijn en waar ze vandaan komen. Als ze zo obscuur zijn als Tina en de Torpedo's. Goed, daarvoor The School P Baby. Sorry, schatje. 1970 van de derde LP van Os Mutantjes, die ik nooit zo vaak draai. Hoewel die toch ook wordt gezien als heel belangrijk. En er staan een paar echt wel heel goede nummers op. Maar vergeleken bij die eerste twee stelt hij een licht teleur. Maar is het wel zo dat Brazilië zonk op dat moment weg in een nog veel ellendiger dictatuur. Met vreselijke mensenrechten schendingen en dit en dat. Wat gewoon helemaal niet leuk. En hier zit ook AV Lucifer staat op deze. En ze hebben ook een hele griezelige een hoes waarin ze zeg maar afdalen in de onderwereld. Dus het is allemaal een beetje niet meer Flower Power of iets. Of Sergeant Pepper stijl. Maar een nieuwe fase gingen ze in. Os Mutantjes uit Brazilië. Daar begonnen we mee. Nu wordt het langzaam zomer. Denken we. Maar als je het vraagt aan Therese Steinmetz daarentegen. Die had in 1966 het prachtige Voorbij is de zomer. Op dezelfde melodie is het een cover van een of ander anders buitenlands lied. Wat ik even kwijt ben. En Lisbeth List heeft ook een versie. Ook mooi trouwens. Dit ook. En het geluid hiervan is gebruikt voor een jingle van Veronica, herinner ik me nog. Voorbij is de zomer 1966. Het is wel heel fraai hoor, moet ik zeggen. Het is natuurlijk slijmballerij en alles. Maar het arrangement, het water loopt me in de mond, bij wijze van spreken. Dat gaan we nu krijgen. Therese Steinmetz, Voorbij is de zomer. Oh ja, behalve dan dat Tina en de Torpedo's. Die duurde maar 24 seconden. Dus daarom gaan we nog een keer draaien. Eye Recycling, 1985. Oh, ik lieg. Het is 28 seconden. Eye Recycling, Tina en de Torpedo's, 1985, Padpo Action.

Dat was Delta 9 uit Amerika. Was het nou Chicago of Detroit? Nou, zoek dat even op. Gabber on the Floor heet het. 1998. En daarvoor Therese Steinmetz. Voorbij is de zomer. 1966 al. Ik kon helaas niet de mono-versie vinden. Dus, maar dit was natuurlijk ook hartstikke mooi. En nog de herhaling van Tina en de Torpedo's zat daarvoor. Eye Recycling, 1985. Dan gaan we vlug naar muziek waar wat fus in zit. De Montaris. Een band uit Louisiana, denk ik. Amerika. Happenings 10 Years Time Ago. Een cover van de Yardbirds. Het is altijd goed om dat te draaien. En ze hebben het iets anders. Het lijkt iets meer op Tramp van Otis Redding. En wie is de andere? Carla Thomas. Het is niet Boogaloo, maar ja. Wat in het origineel ook al een beetje zit, maar hier veel meer. Dit is veel soulvoller eigenlijk. Maar ja, we zijn ook in Amerika hier. 1967, Happenings 10 Years Time Ago. De Montaris, Patpo Action.

Benny, Miranda en de Zware Guys. Warmu, Mackie, Biggie. 2002, een soort, ja, ik weet niet, misschien is het zelfs live. Het is een cd, die is uitgekomen in 2002, of tenminste, dat wordt vermeld. Benny Miranda, die ik nog helemaal niet ken. En de Zware Guys, die we natuurlijk allemaal kennen en geweldig vinden. Warmu, Mackie, Biggie, 02. Daarvoor Happening 10 Years Time Ago van de Yardbirds, nagespeeld door de Montaris, waarschijnlijk uit Louisiana. 1967. Bij de en je luistert naar Patapoe Action. Bij de experimentele muziek van rond 1980 gaan we eigenlijk wel een beetje ver af. Omdat we gewoon naar 19 nu. Nee, dat we uit 2023 gladde paling en U, of is het UH? UH, dubbele uitroepteken. Verder hoor ik het niet. Of hoor ik het wel? Jezus Christus is dus mijn vriend. Palingmix, 2023. Maar het erge is dat je dus niet kan horen wat ze bedoelen. Dus het is niet... Hè, dus, want ja, die muziek is heel hard, terwijl de zang valt om mee. Nou, zoek het uit. We hebben, gladde paling is een beetje ondergewaardeerd of weinig komt aan de bak hier bij... Patapoe Action en dat gaan we gewoon vaker weer draaien. Jezus Christus is dus mijn vriend. Palingmix 2023. Gladde paling en Patapoe Action.

Feast of the Passover. De Congo's. In 1978 hebben die een plaat gemaakt, een LP. En toen bleek later dat er ook nog een nummer was, Feast of the Passover. Dat was dus zojuist een van de twee versies die ze hebben teruggevonden in 1997. Deze was heel de langste, zeg maar. Het zijn verschillende mixen. En omdat ik altijd drie verschillende versies van hetzelfde ritme wil laten horen, dit was wel heel erg hetzelfde, maar toch wel anders. Twee verschillende mixen van dat nummer en dan nog de originele single op PM Records. Pauline Morrison, de vrouw van Lee Perry. Het ging allemaal niet zo goed met Black Ark en die Congo's waren eigenlijk ook, geloof ik, klootzakken. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker, maar er hing een soort hele gemene rasta's rond. En uiteindelijk ging dat dan niet goed, maar Pauline Morrison die wilde al materiaal uitbrengen. En godzijdank is het ook gebeurd, want het zijn allemaal hele mooie liedjes en hele mooie andere versies van hele mooie nummers. Dus dankjewel Pauline Morrison, die overigens ook gewoon in de dagelijkse praktijk van de Black Ark Studio alle tapes deed. En dus de ene doet dan gek en maakt gekke muziek. En de andere is gewoon administratie opschrijven en goed op bewaren. Dus ook bedankt. Maar dat zeg ik trouwens elke keer. En voor dat hele At the Feast of the Passover, of At the Feast of Feast of the Passover, wat je wil. Drie keer dat nummer dus, maar toch verschillend. Daarvoor dus zat dus nog Jezus Christus is dus mijn vriend. Paling mix van Gladde Paling en Je hebt een boertje gelaten en je luistert naar Patapoe Action. We moeten nu een stukje punk gaan luisteren in het kader van hoe klinkt punk ook alweer. Want er zijn zoveel vormen, het klinkt eigenlijk steeds anders. Nou, vroeger in 1978 dachten ze vaak dat het een Engelse punk en dat moet dan klinken als dit. Ik heb nu echt gekozen voor de titel. Het is echt een heel slap nummer en The Lurkers gaat het om Total War. Ja, waarom? Gewoon Total War. Gewoon dat ze al zo'n naam hadden als songtitel. Hè. Dat was toch ook van echt van die punk-attitude. Maar de muziek is een beetje up-tempo, maar ook helemaal niet super snel. En je kan er niks van verstaan. Ik niet, probeer het ook. Misschien jij wel. En dan het refrein Total War. Eigenlijk helemaal niet slecht. Maar is dit nou punk? Ja. Ja, dit is echt pure punk. Maar je gaat het nu horen. Dus Total War, The Lurkers, Patapoe Action.

Bernard Herrmann. Joel McNeely stond voor het National Philharmonic Orchestra om een stukje uit de score van Torn Curtain, film van Hitchcock, die een hele andere soundtrack uiteindelijk heeft gekregen omdat deze was afgekeurd, want het moest een andere sfeer krijgen. Bernard had dus al een heel ding gemaakt. The Travel Desk, dit stukje van 1,5 minuut, een scènetje. Ja, prachtig natuurlijk, maar ook in heel mooi harmonisch, lekker voelend stereo, wat natuurlijk helemaal nooit kon in 1966. Het is van 1998. Bernard Herrmann, The Travel Desk uit Torn Curtain. Daarvoor Berlin Flare Up, British Movie Tone. Ja, dat was de Koude Oorlog en de communisten die maakten gewoon dat de mensen razend werden. En hoe lang kan dit nog goed blijven gaan? 23 augustus 1962, totale Koude Oorlog. En daarvoor Total War, 1978, The Lurkers. Die eerdere singles vinden wij hier in de studio eigenlijk veel leuker. Maar die zijn allemaal al geweest hier bij Patapoe Action. Je hebt een ontzettend goed idee en je luistert naar Patapoe Action. Vlug nu naar Diane Floor uit Peru. Perdóname. We hebben meer daarvan gehad, van dat nummer in ieder geval, door allemaal heel belangrijke zangeressen. Onder andere Rita Lizette, Yana Rico. En nog één. Maar goed, Perdóname, Diane Floor, Patapoe Action.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pottenpoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor leuke mensen. Ja, voor belangrijke mensen. Pottenpoe Action is namelijk echt het radioprogramma. Voor jou. Met kunst. Dingen die mensen doen. Gedachten die mensen kunnen hebben. Maar ook welvaart. Activa. En gedachtegoed. Maar niet thuis, dat is natuurlijk alleen muziek. Muziek hier bij Pottenpoe Action. Action. Brazilië 1969, Caetano Veloso, Alfomega.

0: Dat was Satan Panonski. Een opname waarschijnlijk uit 1989. Radnostanje. Oorlogstoestand betekent dat. Dit komt van een verzamelplaat uit 1993, geloof ik. Satan Panonski. Het Joegoslaaf. En was erg opvallend. Met zelfverwonding en bloeden op het podium. En hele heftige teksten over allemaal dingen die heel confronterend waren. En het verhaal gaat dat hij dus is vermoord door zijn eigen mensen aan het front. Dus dat ze hem hebben omgelegd om van hem af te zijn. Dat dus, Satan Panonski. Daarvoor Alfa Omega van Caetano Veloso uit Brazilië. Oh ja, dat was natuurlijk Satan. En dan daarvoor Alfa Omega is natuurlijk Alfa Omega, dat hele Jezus verhaal. Dat leek me dan een leuke tegenstelling. En dat nummer Alfa Omega hebben we natuurlijk al een keer eerder gehad. Maar het is wel heel, heel, heel erg lang geleden. Dus dacht ik, ach, we laten het gewoon nog een keer horen. Want het is best prima van die 1969 plaat met Witte Hoes. Van Caetano Veloso uit Brazilië. Nu dan, nu gaan we naar het actuele antimilitarisme. Uit 2026, Fausto van Brinkhorst of zo, van Brinkstein, Brinken. Ik ga hem interviewen ook voor een ander radioprogramma. Maar ja, vaarwel. Dus over dat je naar het front moet als jonge persoon. Stop het leger, oorlog is moord, al die dingen. Dat zeg ik even nu voor eigen rekening en voor jouw oren. Maar luister nu naar Fausto, vaarwel, 2026, Padpo Action. Oh, ik zie alleen dat oorlogstoestand, Radnostanje van Satan Panonski, die duurde maar 56 seconden en daarom wordt hij eerst nog een keer herhaald. Padpo Action.
1: Schiacciante, con i calesi, schiacciante, automata, schiacciante.

wanneer ik straks verdwijn. Ik doe het voor de vlag en voor de koning naar het schijnt. Ik weet, ik ben geen held, ik zet niks op het spel.

0: choker.
1: Give me a break, ow. Suckers.
2: Zojuist was dat Cookie Monster. Madness Insanity, de House Sucker Mix. Klassiek en afgezaagd van die ene verzamelplaat in 1993, toen er nog bijna helemaal geen gabber bestond. Maar toch al een paar jaar dat gaande was. Maar heel vroeg gabber heet het dan nu, omdat het al zoveel jaar verder is. Madness Insanity, de House Sucker Mix van Cookie Monster. Zojuist daarvoor Fausto met zijn zielige lied Vaarwel. Vertrek naar het front. Komt nooit meer terug, waarschijnlijk. Omdat hij nooit, weet ik niet. Vanwege die gemene wapenindustrie en die klootzakkerij van oorlog die moord is. En daarvoor nog de herhaling van Radnostanje, oorlogstoestand 1989 opgenomen door Satan Panonski. Uit Joegoslavië toen nog. Vlug, je bent vlug en je luistert naar Patapoe Action. Naar het nummer met fusgitaar. Ja, het wordt er weer eentje van Germinal Tenas uit Frankrijk. En ook weer van zijn... zijn stal. Hij heeft, op een of andere manier kon hij in één jaar allemaal EP'tjes opnemen. Onder andere Clotilde, maar die hebben we nu wel helemaal aan alle kanten afgekloven. Jean-Bernard de Libreville. En hier hebben we Sydney. Het zijn allemaal een soort allochtonen, viel mij op. Of in ieder geval, dit is dan een soort... Dit is Shalom Alain Sydney Maimoun. En komt mij voor als een Joodse Noord-Afrikaan. Hij is een hele dikke man. Dat werd ook helemaal uitgemolken op het hoesje. Dat was het belangrijke aan hem, weet ik veel wat. Hij verkocht een soort baklava. Maar dat heet dan Tunisien. Hoe heet het? Tunesische gebakjes. Dat zijn allemaal van die zoete Arabische achtige zoetige gebakjes in Parijs. En zong. En hij viel op. En toen ging hij een grappig plaatje maken. Ik kan geen Frans, maar misschien als Jo luistert, dat hij dan snapt wat de grap is. J'aime bien la nature. 1966. Met fusgitaar, toch wel. En meer dan Clotilde had. Maar wel op hetzelfde... op dezelfde manier. Dus hij zegt een paar woorden en hoor je een beetje solo van de fuzz. En dan zakt hij weer weg. Ja, goed. Maar wel, die Franse fuzz is een ding op zich. En ik zoek nog steeds ook Franse dingen met veel hardere fuzz die we nog niet hebben gehad. Want we hebben natuurlijk ook een heleboel wel gehad. Maar nu niet langer lullen. Sydney. J'aime bien la nature. En 1966. Patapoe Action.
3: J'aime bien la nature, malgré ce qu'elle m'a fait. J'aime la nourriture et les gâteaux bien frais. Je me demande pourquoi, oh là là, tu m'as fait ça.

0: de Nai Moi Ekkiu en de TKOver. De TKOver, ja. Productie TMG, dat waren natuurlijk de Gabyang Boys. Onbekend jaar, ongeveer wel lang geleden. Misschien wel meer dan 20 jaar geleden. Gabyang Boys, waar ooit ook nog Marciano Leijman voorzong. Maar dat kan ik hier allemaal niet lezen of dat zo is. En ik hoor het eerlijk gezegd ook niet. Maar goed, dat is zojuist nu. En daarvoor zat Sydney uit Frankrijk. J'aime bien la nature, 1966. Productie Germinal Tenas. En het schijnt ook grappig te zijn. En het had natuurlijk fusgitaar. Dan nu. Je leeft in het nu. En je luistert naar Patapoe Action. Familie Hesselbach uit Tübingen. Ja, een soort Neue Welle. Deutsche Neue Welle. Neue Deutsche Welle. Ga je ook bemoeien met de inrichting? Ja, dat moet ook. Goed, een liedje van hun. Het is een experimentele pop, zeg ik altijd. Klopt ook, want de instrumentatie is een beetje gek. Verder is het een suikerzoet liefdesliedje. Over Gabi. Gabi G. 1983. Familie Hesselbach. Gabi G. 1983. Patapoe Action.
1: Ich will mich

action, Patapoe Action, daar luister je naar. Dat was Lee Perry en de Soulettes. Rub and Squeeze, 1966. Werd gedraaid op zijn huwelijk met Pauline Morrison in 1966. Waar ook Bob Marley en de Wailers aanwezig waren. Het was namelijk een omwerking van Put It On. Een hit uit 1965 van de Wailers. En er is ook heel veel gebeurd tussen die bands. Dus Lee Perry heeft ze geproduceerd bij Cox & Dodd. En later zijn er allemaal belangrijke LP's en singles tot stand gekomen. Van Marley en de Wailers of ook die losse Wailers. Ja, niet zo erg Peter Tosh en eigenlijk ook niet zo erg Bunny Wailers. Het was meer Bob Marley die een klik had met Lee Perry. Maar goed, en daarvoor nog de Clap Clap Soul Clap. Max Romeo en de Hippie Boys, 1970, is ook een versie van Put It On. Ja, maar dit is eigenlijk meer een rocksteady versie, zeg maar. Die Put It On, 1965, is echt ska. Dit heeft nog wel het iets hoger tempo, maar wat later Put It On wordt, dat kunnen we ook nog doen, want er zijn ook genoeg versies van. Dat is echt twee keer zo langzaam, dat is echt niet te vergelijken. En dit was wel te vergelijken. De Soul Clap, Clap, Clap. Clap, clap, soul clap. 1970, Max Romeo en de Hippie Boys. En voor de reggae zat familie Hasselbach. Gabi Gay, 1983. En van 1983 is maar een kleine stap naar 1983. Een Zweden, Kurt Ikuveus. Nu die andere van Really Fast, deel 1. No Religion. Ja, waarom niet? Lijkt me prima tekst voor een band. Ook heel standaard. Elke band had wel een nummer dat No Religion heette. Maar goed, ook Kurt Ikuveus uit Zweden. 1983, No Religion, Patapoe Action.

Space Freizeit heette dat de nummer. Nee, sorry. Space Freizeit 69 uit 1969. W. Breinig was verantwoordelijk voor deze muziek op een of andere manier. Het is voor reclame van iets van Space Freizeit. Freizeitdeutsch. Het is Duits dus. Daarvoor News Direct. US secretly tests hypersonic weapon uit 2022. Ja, het is toch wat met die wapens. En 2022 was Amerika er ook mee bezig, maar je hoort ze er nooit zoveel over. Het is meer altijd Russen die het dan inzetten in Oekraïne om daar burgers en burgerdoelen mee te raken. Of welke doelen dan ook. Of die infrastructuur. En het begint met No Religion. Kort Ikoves. Geen thema in die zin. Hoewel Space Freizeit natuurlijk wel goed aansluit op dat hypersonen wapen. Dat heel snel en ook heel hoog gaat volgens mij. Denk ik. Dat gaan we eigenlijk opzoeken. Kijken of ik daar ook een kort filmpje over kan vinden. Dus en Kurt Ikoves, daar begon het mee. No Religion 1983, dat had ik eigenlijk al gezegd. Dan, nu, je bent mooi en intelligent. Je luistert naar Patapoe Action. En het is hoog tijd dat we weer eens gaan luisteren naar onze vriendinnen uit Peru. Basilia Mamani, y las bellas dulzuras natuurlijk, met uit 2019 Juanito, Basilia Mamani, y las bellas dulzuras, Patapoe Action.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pattenpoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snop. Action. Programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor leuke mensen. Ja, voor belangrijke mensen. Pattenpoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst. Dingen die mensen doen. Gedachten die mensen kunnen hebben. Maar ook welvaart. Activa. En gedachtegoed. Maar niet thuis, dat is natuurlijk alleen muziek. Muziek hier bij Pattenpoe Action. Action. Brazilië 1969, Caetano Veloso, Alfa Omega.

0: chance, pura music, que chance, cabeza de asco, que chance, que soñé muy bien, que chance.
1: Dat was Satan Panonski, een opname waarschijnlijk uit 1989, Radnostanje, oorlogstoestand betekent dat. Dit komt van een verzamelplaat uit 1993 geloof ik. Satan Panonski, het Joegoslaaf en was erg opvallend. Met zelfverwonding en bloeden op het podium en hele heftige teksten over allemaal dingen die heel confronterend waren. En het verhaal gaat dat hij dus is vermoord door zijn eigen mensen aan het front. Dus dat ze hem hebben omgelegd om van hem af te zijn. Dat dus, Satan Panonski. Daarvoor Alfa Omega van Caetano Veloso uit Brazilië. Oh ja, dat was natuurlijk Satan. En dan daarvoor Alfa Omega is natuurlijk Alfa Omega, dat hele Jezus verhaal. Dat leek me dan een leuke tegenstelling. En dat nummer Alfa Omega hebben we natuurlijk al een keer eerder gehad. Maar dat is wel heel, heel, heel erg lang geleden. Dus dacht ik, ach, we laten het gewoon nog een keer horen. Want het is best prima van die 1969 plaat met Witte Hoes. Van Caetano Veloso uit Brazilië. Nu gaan we naar het actuele antimilitarisme. Uit 2026, Fausto van Brinkhorst of zo. Van Brink, Stijn, Brinken. Ik ga hem interviewen ook voor een ander radioprogramma. Maar ja, vaarwel. Dus over dat je naar het front moet als jonge persoon. Stop het leger, oorlog is moord, al die dingen. Dat zeg ik even nu voor eigen rekening en voor jouw oren. Maar luister nu naar Fausto, vaarwel, 2026, Padpo Action. Oh, ik zie alleen dat oorlogstoestand, Radnostanje van Satan Panonski, die duurde maar 56 seconden en daarom wordt hij eerst nog een keer herhaald. Padpo Action.
0: Che chance, automata, che chance, basta niente, che chance.

je hoeft niet te gaan treuren wanneer ik straks verdwijn. Ik doe het voor de vlag en voor de koning naar het schijnt. Ik weet, ik ben geen held, ik zet niks op het spel.

0: the Joker.
1: Give me a break, suckers.
2: Zojuist was dat Cookie Monster. Madness Insanity, de House Sucker Mix. Klassiek en afgezaagd van die ene verzamelplaat in 1993, toen er nog bijna helemaal geen gabber bestond. Maar toch al een paar jaar dat gaande was. Maar heel vroege gabber heet het dan nu, omdat het al zoveel jaar verder is. Madness Insanity, de House Sucker Mix van Cookie Monster. Zojuist daarvoor Fausto met zijn zielige lied Vaarwel. Vertrek naar het front. Komt nooit meer terug, waarschijnlijk. Omdat hij nooit, weet ik niet. Vanwege die gemene wapenindustrie en die klootzakkerij van oorlog die moord is. En daarvoor nog de herhaling van Radnostanje, oorlogstoestand 1989, opgenomen door Satan Panonski uit Joegoslavië toen nog. Vlug, je bent vlug en je luistert naar Patapoe Action, naar het nummer met fusgitaar. Ja, het wordt er weer eentje van Germinal Tenas uit Frankrijk. En ook weer van zijn stal. Op een of andere manier kon hij in één jaar allemaal EP'tjes opnemen. Onder andere Clotilde, maar die hebben we nu wel helemaal aan alle kanten afgekloven. Jean-Bernard de Libreville. En hier hebben we Sydney. Het zijn allemaal een soort allochtonen, viel mij op. Of in ieder geval, dit is Shalom Alain Sydney Maimoun. En komt mij voor als een Joodse Noord-Afrikaan. Hij is een hele dikke man. Dat werd ook helemaal uitgemolken op het hoesje. Dat was het belangrijke aan hem, weet ik van wat. Hij verkocht een soort baklava. Maar dat heet dan Tunisien. Hoe heet het? Tunesische gebakjes. Dat zijn allemaal van die zoete Arabische achtige zoetige gebakjes in Parijs. En zong. Hij viel op. Toen ging hij een grappig plaatje maken. Ik kan geen Frans, maar misschien als Jo luistert, dat hij dan snapt wat de grap is. J'aime bien la nature. 1966. Met fusgitaar, toch wel. En meer dan Clotilde had. Maar wel op hetzelfde, op dezelfde manier. Dus hij zegt een paar woorden en hoor je een beetje solo van de fus. En dan zakt hij weer weg. Ja, goed. Maar wel, die Franse fus is een ding op zich. En ik zoek nog steeds ook Franse dingen met veel hardere fus die we nog niet hebben gehad. Want we hebben natuurlijk ook een heleboel wel gehad. Maar nu niet langer lullen. Sydney. J'aime bien la nature. En 1966. Patapoe Action.
3: J'aime bien la nature, malgré ce qu'elle m'a fait. J'aime la nourriture et les gâteaux qu'elle fait. Je me demande pourquoi

de Nai Moi Ekki Yu en de TK-Over. De TK-Over, ja. Productie TMG, dat waren natuurlijk de Gabyang Boys. Omkend jaar, ongeveer wel lang geleden. Misschien wel meer dan 20 jaar geleden. Gabyang Boys, waar ooit ook nog Marciano Leijman voorzong. Maar dat kan ik hier allemaal niet lezen of dat zo is. En ik hoor het eerlijk gezegd ook niet. Maar goed, dat is zojuist nu. En daarvoor zat Sydney uit Frankrijk. J'aime bien la nature, 1966. Productie Germinal Tenas. En het schijnt ook grappig te zijn. En het had natuurlijk fusgitaar. Dan nu. Je leeft in het nu. En je luistert naar Patapoe Action. Familie Hesselbach uit Tübingen. Ja, een soort Neue Welle. Deutsche Neue Welle. Neue Deutsche Welle. Ga je ook bemoeien met de inrichting? Ja, dat moet ook. Goed, een liedje van hun. Het is een experimentele pop, zeg ik altijd. Klopt ook, want de instrumentatie is een beetje gek. Verder is het een suikerzoet liefdesliedje. Over Gabi. Gabi G. Gabi G. 1983. Familie Hesselbach. Gabi G. 1983. Patapoe Action. Ich will nicht.

Action, Patapoe Action, daar luister je naar. Dat was Lee Perry en de Soulettes. Rub and Squeeze, 1966. Werd gedraaid op zijn huwelijk met Pauline Morrison in 1966. Waar ook Bob Marley en de Wailers aanwezig waren. Het was namelijk een omwerking van Put It On. Een hit uit 1965 van de Wailers. En er is ook heel veel gebeurd tussen die bands. Dus Lee Perry heeft ze geproduceerd bij Cox & Dodd. En later zijn er allemaal belangrijke LP's en singles tot stand gekomen. Van Marley and the Wailers of ook die losse Wailers. Ja, niet zo erg Peter Tosh en eigenlijk ook niet zo erg Bunny Wailers. Het was meer Bob Marley die een klik had met Lee Perry. Maar goed, en daarvoor nog de Clap Clap Soul Clap. Max Romeo and the Hippie Boys, 1970, is ook een versie van Put It On. Ja, maar dit is eigenlijk meer een rocksteady versie, zeg maar. Die Put It On, 1965, is echt ska. Dit heeft nog wel het iets hoger tempo, maar wat later Put It On wordt, dat kunnen we ook nog doen, want er zijn ook genoeg versies van. Dat is echt twee keer zo langzaam, dat is echt niet te vergelijken. En dit was wel te vergelijken. De Soul Clap, Clap, Clap. Clap, Clap, Soul Clap. 1970, Max Romeo en de Hippie Boys. En voor de reggae zat familie Hasselbach. Gabi Gay. 1983. En van 1983 is maar een kleine stap naar 1983. Een Zweden, Kurt Ikuveus. Nu die andere van Really Fast, deel 1. No Religion. Ja, waarom niet? Prima tekst voor een band. Ook heel standaard. Elke band had wel een nummer dat No Religion heette. Maar goed, ook Kurt Ikuveus uit Zweden. 1983, No Religion, Patapoe Action.

Space Freizeit heette dat de nummer. Nee, sorry. Space Freizeit 69 uit 1969. W. Breinig was verantwoordelijk voor deze muziek op een of andere manier. Het is voor reclame van iets van Space Freizeit. Freizeit. Het is Duits dus. Daarvoor News Direct. US secretly tests hypersonic weapon uit 2022. Ja, het is toch wat met die wapens. In 2022 was Amerika er ook mee bezig, maar je hoort ze er nooit zoveel over. Het is meer altijd Russen die het dan inzetten in Oekraïne om daar burgers en burgerdoelen mee te raken. Of welke doelen dan ook. Of die infrastructuur. En het begint met No Religion. Kort Ecoverse. Geen thema in die zin. Hoewel Space Freizeit natuurlijk wel goed aansluit op dat hypersonen wapen dat heel snel en ook heel hoog gaat volgens mij. Denk ik. Dat gaan we eigenlijk opzoeken. Kijken of ik daar ook een kort filmpje over kan vinden. Dus en Kort Ecoverse, daar begon het mee. No Religion 1983, dat had ik eigenlijk al gezegd. Dan, nu, je bent mooi en intelligent. Je luistert naar Patapoe Action. En het is hoog tijd dat we weer eens gaan luisteren naar onze vriendinnen uit Peru. Basilia Mamani, y las bellas dulzuras natuurlijk, met uit 2019 Juanito, Basilia Mamani, y las bellas dulzuras, Patapoe Action.